0: and soul. Blend. 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Q, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. En ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog, zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: G2K. Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Hip-hop bestaat vandaag 53 jaar. En dat vieren we met de Hip-hop Top 153.

0: Sons of Mischief, 93 Till Infinity. Wat een mooie videoclip, hè? Alles was in de natuur opgenomen destijds.
1: De beste hip-hop of all time hoor je in de Hip-Hop Top 153 bij Blend.
0: Ja, leuk dat je luistert naar deze mooie lijst. Gefeliciteerd hip-hop, 53 jaar is niet niks natuurlijk. Het begon allemaal met een feestje van DJ Cool Herc in de Bronx. En nu zijn we hier bij de Hip-Hop 153. Of wat zeg ik, de Hip-Hop Top 153 op NPO Blend. Die is samengesteld aan de hand van wat jij hebt ingevoerd op de website npoblend.nl. Heel veel grote hip-hop hits dus. En dat is de hele dag tot en met 6 uur. En ja, ik mag dus de aftrap doen. Mijn naam is Cuba, doorgaans te horen in de morning show. En nu dus in deze mooie lijst. Met zometeen op 150 TI en nu Nicki Minaj en Drake met Moment for Life. Lekker wakker worden bij deze plaat.
1: Nummer 151.

0: Van zijn vierde album King, deze grote hit van T.I. Hij heeft er zelfs een Grammy mee gewonnen. De Grammy voor Best Rap Solo Performance. What You Know op nummer 150. En de volgende plaat wordt aangekondigd door een luisteraar die ook heeft gestemd op mpoblend.nl. Dankjewel voor het invoeren van jouw top 3 of jouw top 10. Reza, die kondigt de volgende plaat aan in de hiphop top 153.
1: Tupac mocht niet ontbreken in mijn lijst. Ik moest alleen even nadenken over welke track ik zou nemen van Madu for Love. Is tussen al het gangster rap geweld voor mij een frisse adem geweest altijd. Met een gevoelige snaar en een relatie die niet alleen voor gangster rappers is weggelegd. Niet geheel onbelangrijk. Ik kan hem achter elkaar luisteren.
2: Nummer 149.

0: heb hem met Shoep op nummer 148 in de hiphop 153 waar je nu naar luistert. Je hebt er de afgelopen weken op kunnen stemmen. Je hebt jouw favoriete tracks, jouw top 10 kunnen invoeren op nploblend.nl. En de stemmen zijn geteld. En zo is deze mooie lijst ontstaan die je nog tot 6 uur hoort op je favoriete radiozender. We gaan naar een duo dat toch een gelegenheidsduo blijkt te zijn, terwijl het ooit wel vrienden waren. Jay-Z en Kanye West staan voor je klaar. Die hadden natuurlijk het album Watch the Throne samen. Daarmee hebben ze ook getoerd, terwijl ze inmiddels niet meer door één deur kunnen. Over toeren gesproken trouwens, Kanye West, oftewel Ye, is natuurlijk wel onlangs geweest. Hij stond op 6 juni en op zijn verjaardag op 8 juni in de Gelredome in Arnhem. En Jay-Z, die komt weer naar Europa. Nog niet naar Amsterdam, tenminste, dat is nog niet aangekondigd. Maar hij is wel in de buurt. Hij staat in Londen, in het Tottenham Hotspur Stadium op 4 en 5 september. En hij komt ook naar Parijs. Hij is in Frankrijk op 10 september en dan staat hij in de Stade de France. Dus leuk om in je agenda te zetten als je fan bent van Jay-Z en Kanye West, die nu ook hoort met een grote hit van het album Watch the Throne. Dit zijn Jay-Z en Kanye met Otis.
1: Nummer 147.

0: Wauw, ik had deze ooit nog op cassettebandje. Weet je die nog? Een slam hoorde je van Arnex van het album Back the Fuck Up. Het debuutalbum van Arnex. Ze waren toen nog met z'n vieren. Tegenwoordig gaan ze door het leven met z'n tweeën. Maar ze trainen nog wel veel op, ook in Nederland. Je luistert naar de hiphop top 153. Met zometeen een grote hit van Outkast. Maar hier is eentje van Nas. Nas is like.
1: Nummer 145.

0: er ook zo'n goed gevoel van krijgt op deze dinsdagochtend. Dit is de hip-hop top 153 en je hoorde Mace met Feel So Good. Was destijds ook de soundtrack van een film in 1997. De film Money Talks, waarin Chris Tucker schitterde. In de lijst der lijsten, want dat is het wel een beetje, gaan we door tot 6 uur. Ik mag na het nieuws van 8 uur onder andere tracks van Ludacris, Jay-Z en Doechii voor je draaien. Maar eerst is de eer aan Foxy Brown, die samen met Spraga Benz een zinnetje gebruikte dat Bob Marley altijd deed op het podium als hij optrad. Wajo, wajajajo, yo. Dit is Oh Yeah.
1: Nummer 140.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
0: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
2: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
0: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hip-hop bestaat vandaag 53 jaar. En dat vieren we met de Hip-hop Top 153.

0: Het was destijds zijn allergrootste hit, Jay-Z met Hard Knock Life, met daarin een sample van de musical Annie uit 1977.
1: De beste hip-hop of all time hoor je in de hip-hop top 153 bij Blend.
0: Ja, dankjewel voor het invoeren van jouw top 10 op de website npoblend.nl. En dit is natuurlijk de zender die je op andere dagen ook moet aanhebben. De home of classic hip-hop, R&B en soul. NPO Blend biedt natuurlijk de grootste hits uit die genres. En vandaag draait het allemaal om hip-hop, omdat het de verjaardag is van hip-hop. Hip-hop bestaat 53 jaar vandaag. Daarom zometeen grote hits van LL Cool J. Zelfs de opposites komen voorbij. Jay-Z staat nog een keer voor je klaar. En ook Kanye staat in de wachtrij om zometeen gedraaid te worden. Maar eerst gaan we naar een allergrootste hit, of een van de grootste hits, van Doechii. Als je zegt de Nijlse rivier, is een beetje zo'n zinnetje van duh. En dat is ook wat Doechii bedoelt op The Nile is a River, waarin ze haar eigen verhaal vertelt.
1: Nummer 137.

0: Trent presents de hiphop top 153, nummer 136.
1: Hij begon toen hij 16 was, maar 19 jaar oud was hij toen dit een grote hit werd. Zijn tweede single ooit, LL Cool J, hoor je in de hiphop top 153 met I Need Love.

0: Uit het magische jaar 1987, waarin ik volgens Wikipedia ben geboren. Je luistert naar de Hip Hop Top 153. Dankjewel voor het invoeren van jouw grootste hiphop hits op npoblend.nl. We draaien ze back-to-back tot aan 6 uur. Mijn naam is Cuba en ik mag zometeen nog hits voor je draaien van Run DMC, Eric B en Rakim en Wiz Khalifa. Maar eerst gaan we naar de eerste Nederlandstalige hit in deze lijst. Hij komt van een dubbel album van The Opposites, Success / Ik Ben Twan uit 2010. En voor de fans, leuk om te noemen. Ze gaan weer grote optredens doen. Hè. Bij het Westerpark in Amsterdam, in de Gasthouder, staan ze op 31 oktober en 1 november. De Opposites, die je nu ook hoort op NPO Blend met Licht Uit.
1: Nummer 135.

0: De doorbraaksingle van Kanye West als solo-artiest. Daarvoor produceerde hij al heel veel platen. Voor zijn vrienden bij Rockefeller Records. Voor Jay-Z onder andere. Maar hij wilde toch eens zelf gaan rappen. En dat is hem goed gelukt. En ook nog eens met een plaat waarop hij eigenlijk met een dichte mond aan het rappen was. Want hij had een auto-ongeluk gehad. Vandaar dat de plaat ook Through the Wire heet. Vanwege de sample, maar ook omdat hij nog wat hechtingen bij zijn mond had zitten. En Through a Wire moest rappen eigenlijk. Je luistert naar de hip-hop top 153. En de volgende hit die wordt aangekondigd door mijn collega Jasmine.
1: Op 133 hoor je Skilo met I Wish. Wat zijn doorbraaksingle ook was. Hij zong over zijn echte lengte. En hij was 1,73 meter, wat helemaal niet zo kort is. Wel als je in Nederland woont, want daar wonen de langste mensen ter wereld. Die zijn gemiddeld 1,83 meter. Fun fact, 5 maanden na het succes van deze track is hij gestopt met rappen. Hij zei, ik ga met pensioen. Het was een protest tegen zijn platenmaatschappij. Want hij schijnt namelijk helemaal niks verdiend te hebben met deze track.

0: Nog steeds een van de meest gedraaide tracks van Kendrick Lamar. Samen met zijn goede vriend J-Rock hoorde je hem op Money Trees. En die staat natuurlijk op zijn grote platenlabel debuut Good Kid, Mad City uit 2012. Je luistert naar de hiphop top 153 op NPO Blend. En we gaan even terug in de tijd. Het is misschien wel de oudste track die ik tot nu toe heb gedraaid. Er komen nog wat oudere voorbij, maar het is echt een klassiekertje. Hij komt van 15 mei 1986 en het is een van de grote hits. Een legendarisch hiphop nummer van Run DMC. Dit is Peter Piper.
1: Nummer 131.
2: Now Peter Piper. Pick peppers. But run rock.
3: Ron.
2: Humpty.
3: Dumpty.
2: Fell.
3: Down.
2: That's his art.
3: Time.
2: Jackie.
3: Nimble.
2: What?
3: Nimble.
2: And

0: kon gebruiken voor een grote hit. Want dit was Peter Piper van Run DMC. En uit dezelfde tijd stamt Rock the Bells van LL Cool J. Was een beetje middenjarig 80 destijds. Je luistert naar de hiphop top 153. Dankjewel voor het stemmen. Dankjewel voor het invoeren van jouw top 10 op nporblend.nl. Zo zie ik dat Cindy, die heeft deze aangevraagd. De track die voor je klaar staat. Van Eric B. en Rakim. Ze zegt hierover: ik ben helemaal hiphop fan en zo begon het voor mij allemaal. Eric B. en Rakim hoor je met Paid in Full.
1: Nummer 130.

0: voetbalteams Black and Yellow, zwart en geel van Wiz Khalifa. En van Wiz Khalifa gaan we naar een goede vriend van hem. Want Snoop Dogg was ook te vinden in de film Mac and Devin Go to High School. Een film van Wiz Khalifa en Snoop Dogg samen. En ze maakten ook een album dat daarbij hoorde. Goeie vrienden dus. Ze vonden elkaar vooral in het roken samen. Het roken en smoken. Van Snoop horen we de allereerste single van zijn album Doggy Style. Het debuutalbum dat hij maakte met Dr. Dre in 1993. Hij heeft twee titels, Who Am I? Oftewel, What's My Name?
1: Nummer 128.

0: Je kan het je bijna niet voorstellen, maar in deze tijd was Ja Rule de best verkopende rapper ter wereld. Sterker nog, deze track die ik net voor je draaide van Ja Rule, Lil Mal en Vida, Put It On Me, stond ook op de soundtrack van de film Fast and Furious. Dan weet je meteen hoe lang dat geleden is, want inmiddels hebben we al 10 van die films en over 2 jaar komt er een 11e uit. Dus 2001 was het destijds. Je luistert naar de hiphop top 153. De tracks waar jij op hebt gestemd, die jij hebt ingevoerd op nporblend.nl, die komen back-to-back voorbij en dat doen we nog tot 6 uur. Rond 6 uur hoor je wie er op nummer 1 staat. Maar zover is het nog lang niet. Ik heb hier op nummer 126 een grote hit van EPMD van hun tweede album. En wie zijn dat ook alweer? Nou, Eric Sermon en Parrish Smith. De laatste ging ook nog toeren als PMD. Ik heb ze ooit live gezien in de Melkweg in Amsterdam. En ik moet zeggen, het zijn geen dunne mannen meer. Dat kan ik wel gewoon vertellen. Ja, rappers worden ook wat ouder. Deze track die stamt ook uit 1989. Maar wat een hit. So what you saying?
1: Nummer 126.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
1: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
0: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5.000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
0: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hip-hop bestaat vandaag 53 jaar. Hip-hop.

0: Ja, een beetje een verzetsnummer. En er kwam ook een meme uit deze grote hit van Donald Glover. Want zo heet hij eigenlijk. Childish Gambino hoorde je op NPO Blend.
1: Blend presents de hiphop top 153.
0: Ja, en wat een prachtige lijst is dit. We zitten al in de wat hogere regionen, maar niet in de hoogste. Want we gaan door tot 6 uur met deze hiphop top 153. Waar jij tracks voor hebt kunnen invoeren op onze website nploblend.nl. En mocht je ons net leren kennen, NPO Blend is natuurlijk de home of classic hiphop, R&B en soul. Dus goed dat je erbij bent op deze vroege dinsdagochtend. 9 uur geweest inmiddels. Grote kans dat je op je werk bent aangekomen. Of het is nog zomervakantie bij je thuis. Je bent de kinderen aan het vermaken. Wat je ook gaat doen, hou je radio aan, want er komen heel veel hits voorbij. De grootste hip-hop hits aller tijden. En waarom doen we dit? Waarom een 153? Nou, hip-hop bestaat vandaag 53 jaar. Happy birthday hip-hop! Begon allemaal met een verjaardagsfeestje in de Bronx. DJ Kool Herc mixte daar platen aan elkaar. Er kwam een MC bij en zo ontstond dit prachtige genre. En ik ga nogal wat hits uit dit genre voor je draaien. Queen Latifah komt eraan, Black Sheep hoor je zo meteen. En nu een grote hit van eigenlijk Fat Joe en zijn vriendjes, de Terror Squad. Even die schouders losgooien en vooral die rechterschouder naar achter gooien voor Lean Back.
1: Nummer 123.

0: Wat een mooie sample, hè? Hij komt van I Forgot To Be Your Lover van William Bell uit 1968. En werd dus gebruikt voor Worst Come The Worst van Dilated Peoples samen met Guru. Je hoort hem in de hiphop top 153. En die samples, ja, die worden veel gebruikt in hiphop. Zeker in de tijd dat er nog niet veel instrumenten beschikbaar waren voor de DJ's en producers. En op een gegeven moment werd het ook gewoon een ding om de mooiste sample te vinden. Die sample van net bijvoorbeeld, van I Forgot To Be Your Lover van William Bell, die is ook gebruikt door Ludacris voor Growing Pains en door Jaheim voor Put That Woman First. Als iets lekker klinkt, waarom zou je die nog een keer gebruiken natuurlijk? En je luistert naar de hiphop top 153. Dankjewel voor het invoeren van jouw favoriete tracks op onze website. Dat is mpoblend.nl. En we hebben er nog een paar voor je te gaan. Grote hits, want we zijn tot 6 uur bij je met deze 153. En waarom 153? Nou ja, hiphop bestaat vandaag 53 jaar. Happy birthday! Voor hiphop en voor alle hiphop fans die nu luisteren natuurlijk. Mocht je ook hiphop fan zijn, dan weet ik zeker dat je favoriete track wel een keertje voorbij komt vandaag, want ze staan back-to-back voor je klaar. Over samples gesproken, wat een mooie saxofoonsample zit er in deze mooie plaat van Queen Latifah, die eigenlijk laat weten dat dames geen bitches en hoes mogen genoemd worden en dat je iemand meteen moet aanpakken op het moment dat hij dat wel doet. Dat doet ze op Unity, oftewel UNITY.
1: Nummer 121.

Ja, grote kans dat je een stukje kon meerappen met deze The Choice Is Yours van Blackstreet. En dat komt onder meer omdat Fatman Scoop voor zijn anthem Be Faithful met Faith Evans heeft hij ook een stukje hiervan gebruikt. Dat stukje van Engine Number 9 on the New York Transit Line. If my train goes off the track, pick it up. Dat zit ook daarin. Vandaar dat clubgangers vaak kunnen meerappen met Black Sheep. Je hoort de Black Sheep in de hiphop top 153 met The Choice Is Yours. En dat brengt ons bij de volgende plaat van Anderson .Paak, die klompen heeft gedragen tijdens zijn concert met Bruno Mars. Calm Down, nu op 119.

0: Dat is een doorbraakalbum Malibu. Anderson .Paak hoorde je met Calm Down. En die staat op nummer 119 in de hip-hop top 153. Mijn collega Jasmine kondigt de volgende plaat aan. En die is van een Nederlandstalige artiest. Toch Jasmine?
1: De officiële opvolger van Spraakwater. Van de ex-de Ronaldus. Of Prins Extin, zoals hij zichzelf graag noemt. Of je kan hem ook kennen als Peter Kops uit Oosterhout. Vandaar zijn zachte G. Kaal of Kamme, hier bij NPO Blend. Bij de top 153.
2: Nummer 118.
3: We zijn er geschreven en

0: Want die heeft erop gestemd.
1: Nummer 116.
2: Het nummer wat je zo gaat horen, vind ik zelf gewoon een heel vet nummer. Ik wist zelf niet in die tijd, omdat we toen nog niet zoveel social media hadden, dat het nummer is gemaakt vanwege een bepaalde commotie wat er gebeurde op Mercatorplein.

Tegenwoordig treedt zijn oudste zoon Young Dirty Bastard op als ODB, als Old Dirty Bastard. En dat was ook zo tijdens het concert van de Wu-Tang Clan in de Ziggo Dome. Klinkt een beetje hetzelfde, dus bijzonder om dat te zien. Ze zien er natuurlijk ook een beetje hetzelfde uit, want ja, het is wel de zoon van ODB. Je luistert naar de hiphop top 153 met nu een grote hit van KRS-One. Op nummer 114 hoor je The Sound of the Police.

Dome in Amsterdam met zijn The Fall Off Tour. Jordan J. Cole met No Role Models. En dat is zijn laagst genoteerde plaat in de hiphop 153. Hij komt zeker nog een paar keer voorbij vandaag. Want tot 6 uur hoor je de allergrootste hiphop hits op NPO Blend. En daar heb je de afgelopen week op kunnen stemmen. Sterker nog, je hebt ze kunnen invoeren op onze website npoblend.nl. Ik geef het stokje door aan Jamie. Die is tussen 10 en 1 bij je. En voor de headlines van 10 uur mag ik er nog eentje voor je draaien. De nummer 112 van dit jaar. En dat is er eentje waarin je misschien wel de tune van Knight Rider herkent. Als je een beetje in de jaren 80 bent opgegroeid, dan keek je ook naar die serie met David Hasselhoff. Die had een pratende auto kit en die kon die roepen via zijn horloge. We wilden allemaal zo'n horloge hebben. We hadden het erover op het schoolplein. En dat hoor je een beetje, dat muziekje, in de remix van Turn It Up van Busta Rhymes. Een hele fijne dag vandaag.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hip-hop bestaat vandaag 53 jaar. En dat vieren we met de Hip-hop Top 153.

0: a.k.a. Biggie Smalls, a.k.a. The Notorious B.I.G. Ja, net als hij zelf, werd ook zijn naam steeds groter.
1: De beste hiphop of all time hoor je in de hiphop top 153 bij Blend.
0: En dat begon al op de middelbare school, hè. Daar kreeg hij van vrienden de bijnaam Biggie, omdat hij, nou, vrij fors was. Hij zou een kilootje of 90 wezen. Een paar jaar later, begin jaren 90, ging hij muziek maken en ja, koos hij zelf voor Biggie Smalls. Ik denk om het enigszins een beetje te compenseren. Ja, en rondom zijn doorbraak, dat was zo halverwege jaren 90, kwam daar ineens de naam de Notorious B.I.G. tevoorschijn. Had ook wel weer te maken met juridisch gezeik, hè. Er was al een artiest die Biggie Smalls heette en die dreigde met een rechtszaak en zo als hij zijn naam niet zou aanpassen. Nou, ondanks dat het de story of his life was, hield Biggie niet van gezeik. En zo geschiedde. Eén van de vier noteringen van de Big Papa in de hiphop top 153. Ja, hiphop, weet je, het kan aan de ene kant best verdrietig zijn, hè. Rauwe verhalen, vol ellende, verpakt in een mooi stoer jasje. Tegelijkertijd is het ook feest, broederschap, wij tegen de rest, weet je wel. 44% van alle tracks in de lijst zijn gemaakt door solo-artiesten. Maar op de meeste tracks, 56%, zijn meerdere artiesten te horen. En wie denk jij dat het populairste duo is? Twee legendes die samen meerdere tracks gemaakt hebben. Je mag een gokje doen, hè, in de NPO Luisterapp. Laat dan ook gelijk even weten hoe je erbij zit vandaag. Hoe vier jij hiphop? Waar luister je naar Blend? En het antwoord op die vraag krijg je zo. Eerst verder met aftellen. Met nummer 109. The Lost Boys en een verhaal over een dame named Renee. Yeah.

0: 70 vandaag. 53 jaar hiphop, ja. Ik denk dat het nog wel even meegaat, gelukkig. The Far Side, passing me by in de hiphop top 153. Dat is de manier waarop we het vieren. En ik wil je bedanken voor het stemmen als je dat gedaan hebt de afgelopen dagen via mpoblend.nl. Nou ja, dat wordt een heerlijke trip down memory lane. En ik heb ook wat stemmen kunnen verzamelen, gelukkig, van mensen die hun favoriete tracks de lijst in hebben gestemd. Waaronder Heiri.
1: Het is een swingend nummer met een hele mooie clip. Dat me doet denken aan de tijd dat we muziek nog luisterden via muziekclips op tv.
0: Ja, zeker. Nou, ik had toevallig laatst weer zo'n tv-zendertje aanstaan waar videoclips werden getoond. Ja, die bestaan bijna niet meer. Maar het was toch wel even nostalgie inderdaad. Heb je gelijk in, Heiri. Maar over welke track gaat het nou? Nou, misschien dat Genie wat meer duidelijkheid geeft.
2: Ik heb gestemd op Doop, omdat ik dit echt een van de beste hiphopnummers aller tijden vind. Niet alleen vanwege de boodschap, maar ook gewoon ja, hoe het in elkaar is gezet. Het is echt heel goed in elkaar gezet. Dus daarom vond ik dat het in de top 153 moest.
0: Hallo, Arneel.
3: Nummer 107.
4: Yo, remember back on.

dat rappers vandaag de dag met grote klokjes rondlopen, dan heb je het mis hoor. The Boys van Public Enemy, die hadden vroeger gewoon een klok voor aan de wand om hun nek hangen, weet je dat nog? Nou, ook met een fantastisch argument. You better know what time it is, oké dan. Nou, je moet weten wat er speelt in de maatschappij. Dat was altijd een beetje hun boodschap, toch? Harder Than You Think uitgebracht toen ze 20 jaar bestonden in 2007... en in de hiphop top 153 op nummer 106, hier bij Blend. Welk duo komt het vaakst voor in de lijst? Ja, ik zie eigenlijk alleen maar goede antwoorden voorbij komen. Nee, zo moeilijk was het niet, hè? Het zijn Dre en Snoop. Maar het valt nog mee, hoor. 3 noteringen in totaal. En de eerste komen we zometeen tegen op nummer 104. Die andere 2 tracks staan dus gelukkig een stuk hoger in de lijst. Nummer 105 is voor de Beastie Boys.

0: Je hoorde mijn favoriete dokter, Dr. Dre, samen met Snoop D-O-double-G op nummer 104. Is een notering die we onder andere te danken hebben aan Knoet en aan Meltem.
1: Eigenlijk de eerste hiphop herinnering gaat toch naar dit nummer. Ik weet nog wel, toen ik iets jonger was dan dat ik nu ben. En ik een mooie cd spelen op mijn camera staan. En de collectie van mijn vader had weten te vinden. En ik dus deze cd begon te draaien. En toch eigenlijk wel gepakt was door het nummer. En er is eigenlijk voor mij toen een hele wereld open gegaan. Naar muziek die ik tot de dag van vandaag nog steeds met veel genot naar luister.
2: Hi JB, het is voor mij een van de meest iconische en timeless tracks ever. Namelijk Still DRA. Zodra dat piano stukje opkomt, dan weet iedereen welk lied het is. Zelfs in 2026. Dus om die reden heb ik gestemd voor dit nummer. Thank you.
0: Meld hem. Aan het werk. Helemaal de vergadering uitgelopen om deze track even goed te beseffen. Wel met collega's toch? Of zit je helemaal alleen? Nee, thanks voor de stemmen jongens. Hoe kan het nou dat je een gigantische wereldhit scoort en daar geen ene rode rotcent aan verdient? Het verhaal achter nummer 102 hoor je zo. En eerst 103 voor de Diplomat.

0: was hem, hè, de doorbraakhit van A Tribe Called Quest. En nog steeds hun grootste. Extra zuur dat ze er geen dollar mee verdiend hebben. Tenminste, het heeft wel shows opgeleverd, gelukkig. Maar qua verkopen, streaming, publishing, noem het allemaal maar op, gaat dat geld naar iemand anders. In 2011 stond Five Dog van A Tribe Called Quest, Rest in Peace, op een podium in Londen. Daar vertelde hij zelf even hoe dat komt.
1: So Lou Reed, instead of saying no altogether, he was like, yeah, y'all can use it, yeah, yeah, nice. Give me one more fucking money. Like Smokey and Friday, shit, give me my money.
0: Ja, die sample van Lou Reed die het origineel maakte, weet je wel, die mochten ze wel gebruiken, maar alleen als het geld naar meneer Reed zou gaan. Ja, daar kun je wat van vinden, maar weet je, als ze er niet mee akkoord zouden zijn gegaan, dan was deze track er dus nooit geweest. Can I Kick It, nummer 102 in de NPO Blend, hiphop nog 153. De top 100 die geopend wordt door Common zometeen. En eerst een van de beste hiphopformaties ooit. Er is massaal op gestemd. Dit is gelukkig niet hun hoogste notering, hè. We komen ze later nog tegen. Eerst nummer 101, daar vinden we de Wu-Tang Clan.

Radio Blend. Camp Lo hoorde je. Hiphop bestaat vandaag 53 jaar. Dat vieren we bij Blend met de 153 beste hiphop tracks aller tijden. Je hebt afgelopen week op jouw favorieten kunnen stemmen en dat is massaal gebeurd. Ja, en wat zegt het dan dat van de 153 tracks er maar 14 Nederlands zijn, waarvan 11 Nederlandstalig? Nou, misschien dat we best wel wat trotser mogen zijn op onze eigen producties. Of misschien wel juist dat we hartstikke goed meedoen op het wereldtoneel. Mag je zelf even invullen. Zometeen na het nieuws komen er wel een aantal tegen, gelukkig. Jiggy J, Typhoon, Fijs en Winnen. En ook deze hoor je zo.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. Politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS Journaal.
1: Hiphop bestaat vandaag 53 jaar. En dat vieren we met de Hiphop Top 153. Jamie.
2: Wat is nou het meest vruchtbare jaartal als het om hiphop gaat? Het antwoord op die vraag zometeen en nummer 8.

0: album The Score uit 96, The Fugees, Ready or Not, nummer 97.
1: This is hip-hop.
2: De Blend Hip-Hop Top 153.
0: Gisteren verscheen er een interessant vraagstuk op onze Instagram, @NPOBlend. Welke era is nou beter als het om hip-hop gaat? De 90s of de Zero's? Hey, en voordat je begint te schreeuwen, besef even dat de Zero's ook tracks brachten als A Millie van Lil Wayne, Gold Digger van Kanye en Jamie Foxx, The Seed van The Roots, Get Your Freak On van Missy. Zijn niet de minste platen natuurlijk. Maar goed, ik had ook wel verwacht dat de 90s populairder zouden zijn. En ja, op een of andere manier is er één jaar uit de 90s die zo vruchtbaar was als het om hip-hop gaat, dat er maar liefst 12 tracks uit dat jaar in deze lijst staan. Het jaar is 1998, het populairste jaar. En uit dat jaar hoor je nummer 95 zometeen. En eerst DMX vinden we terug op 96 en X-Gun, give it to ya.

0: Dirty Bastard. En Ghetto Superstar, nummer 95 in de Hip Hop Top 153. Ja, thanks voor het stemmen op de tracks waar je mee bent opgegroeid, of die je misschien hebt meegekregen van je broer of je zus, of van die gekke oom van je. Hip-hop bestaat 53 jaar en ja, dat je goede herinneringen aan dit soort artiesten kunt hebben, dat bewijst onder andere Dave.
1: Ik ben van 1979, dus ik ontdekte hip-hop echt begin jaren 90. En dat is natuurlijk een tijd waarin we geen Spotify hadden of NPO Blend. Maar we hadden natuurlijk wel een videotheek. En in die tijd kwamen er heel veel van die oude films uit. Weet je, waarin hip-hop en de hele cultuur omheen een grote rol speelde. Denk dan aan films als Menace to Society, Juice met Tupac, Boys in the Hood, American Me en natuurlijk Blood In, Blood Out. Ja, en zo kwam ik dus in aanraking met hip-hop. In de film Juice zit bijvoorbeeld How I Could Just Kill a Man van Cypress. Je hoorde dan zo'n nummer in een film en dacht echt, wauw, wat is dit? Hoe kom ik hier aan? En Cypress Hill vond ik eigenlijk meteen fantastisch. Die beat, die hele Chicana sfeer en natuurlijk die enorm herkenbare stem van Be Real. Dus als ik Insane in the Brain hoor, denk ik eigenlijk meteen aan die tijd. Naar de videotheek, videobandje uitzoeken, zo'n film kijken en ondertussen steeds meer hip-hop ontdekken.
0: Ja,
1: Patos Locos forever.
0: Hey, en Levi?
2: Cypress Hill was een van de eerste acts die ik ooit live heb gezien toen ik 15 was. Toen nog in de vloer in Utrecht. Tegenwoordig de Helling. Dat was een van de eerste keren dat ik knetterstoned was. Ik weet nog dat ze tequila uitdeelden en met een enorme bong op het podium stonden. En ja, voor mij is Cypress Hill wel echt een van de ultieme hip-hop acts waar ik als jonge knul graag naar luisterde. Dus daarom Insane in the Brain.
0: Ja, thanks voor het stemmen op Cypress Hill. We vinden ze terug in de lijst op nummer 94.

van NPO Blend. En daar bedoel ik niet de boer-burgerbeweging mee. Nee, in dit geval staat het voor Beats, Bars en Bitches. MC Light en Missy Elliott in de hiphop top 153. Ja, vrouwen zijn niet al te best vertegenwoordigd in de lijst. Iets meer dan 16%. Maar de queens die erin staan, die komen wel keihard. Zoals deze Cold Rocker Party op nummer 93. Hip-hop is muziek. Hip-hop is een lifestyle. En hip-hop is ook een reis. Een reis langs indrukwekkende levensverhalen. Met verschillende culturen, vol droom en ontwikkeling. En voor de oorsprong van de volgende tune maken we ook een indrukwekkende reis. Die begint in 1978 bij de salsa-track Maria Lionza. Oké, de reis gaat door naar een muziekstudio in Zwolle, waar Typhoon in zijn twintigere jaren zijn eerste versie maakt van Boumaye, samen met The Flexicon, die daarna nog jaren op de plank zal liggen. Maar in 2005 mocht de hele wereld hem horen. En een paar jaar later, in 2009, maakt Typhoon er een nieuwe versie van met het jazzcollectief New Cool Collective.

Signal de wereldhit Watch Out For This maakte. Ja goed, welke versie zullen wij doen dan? Nee, ik weet het wel. Thanks voor het stemmen op Boom Aye, nummer 92 in de hiphop top 153 is voor Typhoon. Samen met de Flexicon.

The Bread, nummer 91, Funk the Fight. Je luistert Blend, van Biggie tot Lil' Kim en van Gin & Juice tot Cocktail. Dit is hem, de lijst met de 153 beste hip-hop tunes ooit gemaakt.

0: nummer 89 in de Blend Hip Hop Top 153. Big L, put it on. Hey, Eve ken je wel toch? Van Let Me Blow Your Mind, onder andere. Ja, waarom had zij op een dag een gigantische hekel aan Dr. Dre? En was dat terecht? Het antwoord op die vraag zometeen. Is tijd voor Nederlandse hip-hop. Deze hebben we onderaan te danken aan Glenn, die erop stemde. Ja, kom er maar in, Glenn.
1: Ik heb op Superman van Win & Vijs gestemd. Om twee redenen. Eén, de introductie met de saxofoon is natuurlijk goud. Een van de beste intro's die hier is. En daarnaast heb ik de quote, vind de god in jezelf, ook al ben je atheist, gebruikt bij mijn afstuderen voor de PABO en waarvoor ik geslaagd ben. En dat heeft toch voor mij een bepaalde herinnering dat ik deze heb kunnen koppelen aan dit mooie nummer, het afstuderen.

80 in de Blend Hip Hop Top 153. Veel artiesten dromen er natuurlijk van om ooit samen te mogen werken met iemand als Dr. Dre uiteraard. En Eve was ooit getekend bij het platenlabel van Dre, maar verliet de hut na amper een jaar weer omdat Dre te druk was met de carrière van Eminem. Ja, nou goed, een paar jaar later, toen ze bij een ander platenlabel zat, kreeg ze wederom de kans om met deze legende samen te werken. Maar die dag kon ze hem dus niet uitstaan. En dat had alles te maken met de druk die haar oplegde. Hij had tegen Eve gezegd, ja, jij gaat nu de studio in en je komt er pas uit als je een hit hebt. Goed, een paar uur later. Zij verlaat de studio, PC staat nog aan. Ze zegt, druk maar op play, spreek ik je later. Nou, het was uiteindelijk werd het de enige track die zij volledig zelf geschreven heeft met Dr. Dre en Scott Storch op de beat, Gwen Stefani op het refrein. Het was

Twista op 84 met Kanye West en Jamie Foxx. Low Jams in de hip-hop top 153. Naast daarvoor, It Ain't Hard to Tell. Hoe langer je luistert, hoe beter de tracks worden. Je dinsdagmiddag wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere...

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hip-hop bestaat vandaag 53 jaar. En dat vieren we met de Hip-hop Top 153. Jamie.
2: Ja, ik vind het al vervelend als ik hier op de lift moet wachten, maar Eve heeft 26 jaar moeten wachten. Waarop hoor je zo naar Clips en Grindin'.

0: heb ik echt een hekel aan fade-out. Dat ik dan denk, ja, wanneer stoppen we er nou mee? In dit geval snap ik het. Dit is zo'n lekkere track dat je het gevoel wil hebben dat hij gewoon voor altijd doorgaat, toch? The Roots, Erykah Badu, You Got Me.
1: Ben presents de hip-hop top 153.
0: Uit het finale jaar van de jaren 90, het populairste decennium ook in deze hip-hop top 153, met 56% van alle tracks. Zo ook You Got Me uit 99, The Roots, Erykah Badu dus. En laten we ook gewoon voor nu en eens en voor altijd Eve niet vergeten. Dat is destijds wel gebeurd, hè. Zij verzorgt ook gewoon een verse op deze plaat, maar ze zat niet in de videoclip en ze kreeg ook wat Questlove van The Roots betreft, ja, echt te weinig credits al die jaren. En ja, dit is zelfs de plaat die The Roots hun allereerste Grammy opleverde. Een belangrijke muziekprijs. Erykah Badu kreeg hem. The Roots kregen hem. Maar Eve dus niet. En dat is pijnlijk, hè? Maar toen was daar ineens het jaar 2026. Inderdaad, dit jaar. Een paar maanden geleden is dat alsnog rechtgezet.
2: Thank you guys. I remember when y'all called me, I was a little tipsy. I had a few martinis. I was out with a friend. And I kind of was like, wow, like... You know, what is yours never can miss you, even 30 years later.
0: Wow. 26 jaar te laat, maar zoals Eve zegt, what is yours can never miss you. Ze heeft hem ook gewoon gekregen. Is toch een mooie uitspraak? What is yours can never miss you. Especially when you have a fat booty. Of zei ze dat niet? Oh, sorry. Nee, ik zit bij mijn hoofd wel helemaal bij de volgende tune.

Een van de meest gesampelde tracks in hip-hop. Bekendst is misschien wel die versie van Manta Jordan, This Is How We Do It. Dit was Slick Rick. En dit is ook een bijzonder moment, want het is vandaag precies 53 jaar geleden dat er een bijzonder feestje werd georganiseerd in The Bronx, New York, door DJ Kool Herc samen met zijn zus, die was er ook bij. Zij was 16 destijds. En weet je, zij dacht, ik heb nieuwe schoolkleren nodig. Misschien wel handig, ik ga gewoon iedereen die hier op het feestje wil verschijnen om een klein beetje entreegeld vragen. Gewoon een dollartje, weet je wel. Ja, kinderen zijn zo creatief. En dat is een belangrijk detail, want 53 jaar later eren we dit moment. De geboorte van hiphop met de NPO Blend Hiphop Top 153. Je hoorde dus de Slick Rick op nummer 80 met Children's Story. Daar zijn de kinderen weer. Uncle Ricky die een verhaaltje vertelt voor het slapen gaan was geen sprookje overigens, hè? Meer een verpakte waarschuwing voor hoe je leven kan eindigen als je in een misdaad terechtkomt. Ja, en ook de nummer 79 heeft iets met kinderen te maken. Dit is namelijk het origineel. Down, down.

0: eindelijk een dag dat je je AK niet tevoorschijn hoeft te halen. 1992, toen we een hele andere Ice Cube leerden kennen, dankzij deze. It Was a Good Day, nummer 78 in de hiphop top 153. Ja, het heeft zo moeten zijn, maar we vinden Ice Cube ook terug op nummer 77. Toen stond hij iets minder positief in het leven, maar dat was wel terecht. En ik vind het mooi om te zien, te horen en te lezen waarom mensen massaal op deze track gestemd hebben. Luister even mee naar Matteo en naar Anneke.
1: Hey Jamie, Matteo hier. De reden waarom ik op het nummer heb gestemd is... ja, eigenlijk, het is gewoon een heel hard nummer. En ik kwam er voor het eerst mee in aanraking als puber. Ik was enorm aan het puberen en dit nummer stond voor alles wat autoriteit was. Waar je dan echt keihard tegenin gaat, dus je ouders en wat dan ook. Ik zat vol in die puberfase. En toen die documentaire uitkwam op Netflix van Straight Outta Compton... toen ben ik eigenlijk pas echt gaan begrijpen waar het nummer voor stond. Ben ik me ook meer gaan verdiepen. En ben ik me nog meer eigenlijk het nummer gaan waarderen... en gaan houden van de teksten en de creativiteit die ze hadden... waarmee ze dit nummer uitbrachten. Dus vandaar.
2: N.W.A. kan uiteraard niet ontbreken in de lijst met beste hiphopnummers... omdat het voor mij heel erg symbool staat voor het aankaarten van sociale onrechtvaardigheid... waar hiphop voor een groot deel over gaat. En dat doet N.W.A. met dit nummer, Fuck the Police. Misschien wel als een van de meest legendarische hiphopnummers die er zijn. En helaas

hiphop vier met Blend, Warren G, Nate Dogg op 76 in de lijst. Hey, als ik ooit darter word, hè, als dit allemaal niet lukt, als het allemaal niet wil lukken, en ja, ik een beetje Raymond van Barneveld achterna ga, weet je wel. Ja, dan moet je toch altijd zo'n track kiezen waar je dan mee opkomt, weet je wel. Nou, dit zou hem voor mij zijn. Thanks voor het stemmen op Simon Says.

Doe het in de app van NPO Luister. Checking in from Lanzarote. Kun je een shout-out doen naar mijn vriendin Kirti. En de baby van 6 maanden, Ayana. We zijn op vakantie en luisteren naar de top 153. Is dat even lekker, Vincent? Veel

afloop. Vind je hem op Spotify, volg NPO Blente alvast. Dan ben je altijd op de hoogte van ja, ook de nieuwe releases. Maar zeker ook dit soort fijne lijstjes. We moeten tempo maken, want we moeten door. Vanavond rond 6 uur, iets voor 6 uur, hoor je welke track bovenaan is geëindigd. Wat is nou de allerbeste hiphoptrack aller tijden voor ons de luisteraars, voor ons je medeluisteraars? Ja, dat ga je gewoon de komende tijd horen. Hoe langer je luistert, hoe beter de tracks worden. Dus blijf dat ook vooral doen, zou ik zeggen. Racks & Effects, Rumshaker komt er nog voor je aan. En eerst tijd voor deze van Das Effect.

70, Pete Rock, CL Smooth. They reminisce over you in de hiphop top 153. Meer hiphop zometeen. Zeg je Siana, zeg je nummertje 69. Ze draait onder andere deze voor je.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet en vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zit. Tot 6 uur de beste hiphop die ooit is gemaakt, gekozen door jou. We beginnen op nummer 69 in de hiphop 153. Curtis Blow, The Breaks. Of classic R&B, hiphop en soul.
2: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and y'all need to know that these are The Breaks.

zoals je normaal van me gewend bent. Want vandaag bestaat hiphop exact 53 jaar. We vieren dat met de beste bars die ooit zijn gespit. Zometeen, je kon natuurlijk de afgelopen paar weken stemmen op jouw favoriete tracken. En die komen zo allemaal voorbij. Zometeen hoor je ook de jongste artiesten uit de lijst. En later in mijn show ook de oudste, dus dat is wel bijzonder. Tot 4 uur tellen we samen af langs de beste tracks die de test der tijd hebben doorstaan. Zoals een van de platen die in 1985 bewees dat hiphop ook best stadions kon vullen. Niet alleen clubs. Pas op dat je je nekspieren niet verrekt met deze. Op nummer 67 in de hiphop top 153, LL Cool.

tussen te zetten. En de reden dat jij in de 90's je broek achter zijn voren droeg. Ja, bizar, de wereld lag aan hun voeten. En toch is één niet heel erg oud geworden. Chris Kelly overleed in 2013 aan een overdosis. Hij is maar 34 jaar geworden. Extra pijnlijk vandaag, omdat vandaag zijn geboortedag is. Dus ja, het kan twee kanten op gaan, hè, als je in de schijnwerpers belandt. Drums, please!

0: hele soundtrack van de film samen te stellen.
1: I've seen aliens drop from the sky.
2: Yeah.
1: But I have never seen anything like this. How much more are you hiding?
2: Hola. Let's go, go, go.
3: We are home. My son, it is your time.
4: Show me my respect and bow down.
3: You get to decide what kind of king you are going to be.
0: Oh, weer kippenvel hoor. Jeetje. Voor iemand die op dat moment al 7 Grammys had, was dit toch wel weer nieuw terrein. En het resultaat levert hem uiteindelijk nominaties op voor zowel een Oscar als een Golden Globe. Dus dat is niet gek voor een eerste filmproject. Maar goed, ver voordat hiphopartiesten werden gevraagd om soundtracks voor films te schrijven, werd de fundering natuurlijk gelegd door onder andere de volgende groep. Op nummer 63, een van de beste tracks van het album The Anthology van A Tribe Called Quest, Electric Relaxation.

0: presents de Hip-Hop Top 153.
1: Ja, je hoort het. Hoe langer je luistert, hoe beter de tracks worden. Dit zijn de nummers die al decennia lang meegaan en waar niemand op uitraakt gekeken. Hey, niemand op uitgekeken raakt. Pregnancy brein per ongeluk. Sterker

die in deze lijst staan echt super jong waren toen ze die tracks uitbrachten. Tieners zelfs. Ik weet niet wat jij aan het doen was toen je nog een tiener was. Welke keuzes je maakte, hoe je misschien over de wereld dacht. Het wordt vaak weggewuifd, hè? Van, ach ja, je komt pas kijken. Ik weet dat mijn vader dat altijd tegen me zei en dat vond ik bloedirritant. Oh. Want ik had het idee dat alles wat ik zag en wat ik meemaakte ook wel waardevol was, toch? Ik bedoel, Nas, die was net 20 toen hij Illmatic uitbracht. En de opnames waren al begonnen, hè, toen hij nog 19 was. De mannen van Mobb Deep, die je vandaag ongetwijfeld hoort, waren 19 en 20. Dus ja, ik dacht, even kijken, hoeveel procent van de hiphop top 153 is door tieners gemaakt? Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat jij denkt dat het is. Ik heb in de NPO Luister-app een poll voor je aangemaakt. Denk je dat het A, 5% is, B, 15% of C, 50%? Want ja, er zijn veel jongens en meisjes die natuurlijk hiphop nodig hadden om, of het nou mentaal of fysiek was, hè, uit de wereld te komen waar ze in zaten en toen naar hiphop zijn gedraaid. Dus dat zou best wel veel kunnen zijn. Maar ik, ja, laat me even weten hoe jij erover nadenkt via de NPO Luister-app. Want ja, ook de volgende artiesten, hè, waren ook scholieren toen ze deze track schreven. En kijk wat het ze heeft gebracht. Op nummer 9. Ja, er zijn veel jongens en meisjes die natuurlijk hiphop nodig hadden om, of het nou mentaal of fysiek was, hè, uit de wereld te komen waar ze in zaten en toen naar hiphop zijn gedraaid. Dus dat zou best wel veel kunnen zijn. Maar ik, ja, laat me even weten hoe jij erover nadenkt via de NPO Luister-app. Want ja, ook de volgende artiesten, hè, waren ook scholieren.

man die ooit een aquarium liet bouwen in een Mitsubishi. Ja, met echte vissen erin. Iedere keer als die eigenaar erin reed, vloog al het water eruit, kon hij weer terug naar de garage om dat te fixen. Exhibit, paparazzi. Zometeen deze drie tracks op Blend.

vroeg je net al. Hoeveel procent denk je dat dat is? We hebben natuurlijk de hiphop top 153 en we tellen af langs de 153 mooiste liedjes ooit. Maar hoeveel is er door tieners gemaakt? In de NPO Luister-app kon je je stem doorgeven. Denk je A, 5%, B, 15% of toch C, 50%? En het antwoord is geen 50%. Al zie ik wel dat daar de meeste stemmen op binnen zijn gekomen. En dat snap ik ook wel. Want veel rappers zijn inderdaad vroeg begonnen. Het echte cijfer ligt rond de 15%. Zo'n 1 op de 7 tracks in deze lijst is gemaakt door iemand die de 20 nog niet eens had gehaald. Eentje daarvan, die hoor je zo. Lil Wayne was ook een tiener toen hij deze collab met Juvenile opnam. Maar eerst een van de mooiste en meest hoopvolle hiphopnummers die ooit is gemaakt.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik hoor net dat zometeen de Crossroads wordt gedraaid. Het doet me denken aan mijn zoon Gino. Hij is 8 maart overleden en tijdens zijn uitvaartdienst hebben we Crossroads gedraaid. Dus het doet me weer aan hem denken. Het is weer even een mooi momentje zometeen.

The Crossroads. En hier staan we ook op een belangrijk punt. We gaan hem in. De beste bars die ooit zijn geschreven. De top 50 in de hiphop top 153. Wie daar sowieso in staan zijn de Notorious B.I.G. en de oudste track uit de hele lijst komt uit 1979 van The Sugar Hill Gang.

geschiedenis waar zwarte helden nooit in voorkwamen. En het groeide uit tot een van de meest invloedrijke hip-hop tracks die ooit is gemaakt. Dus als je een moment zocht vandaag om je vuist in de lucht te steken, dan is dit wel je moment.

Nederlandse tracks die de lijst heeft gehaald. E-Live, More Days to Come. Naast deze tracks staan er maar 14 Nederlandse tracks in de hiphop top 153. Lijkt misschien weinig, maar ja. We tellen af langs de 153 beste hiphop tracks die ooit zijn gemaakt. Moet je er natuurlijk opnemen tegen Tupac, de Notorious B.I.G. Moet je wel een flinke naam zijn. Wolken op 6.

Hypnotize. En van de East Coast gaan we naar the West Coast. Naar een artiest die vaak in één adem wordt genoemd met Biggie. Want ja, het blijft de eeuwenoude discussie, hè. Wie was beter?

van de meest iconische en tijdloze hip-hop klassiekers uit de jaren 90. Lauryn Hill, Nas, If I Rule the World op 42.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je ten KRS-One.
1: De beste hip-hop of all time hoor je in de hip-hop top 153 bij Blend.
0: Ja, we klimmen nu wel naar het moment waar je elk nummer kunt meezingen of rappen. Maar herken je hem ook als je er maar een fractie van hoort? Iedere werkdag speel ik op dit tijdstip het spelletje De Uithaal met je. Waarbij ik een paar seconden laat horen van een stem. En aan jou de vraag of je weet wie dit is en op welke track ze dat deden. Daarom dacht ik, weet je wat, laat het gewoon doen. Ik ga een stukje knippen, want ik heb ook heel veel vaste luisteraars die speciaal voor dit spelletje inhaken. Dus luister goed, welke track hoor je hier? En die komt er zo meteen ook aan in de lijst.
2: Let me know.
3: Ja, die ken je wel toch.
2: Let me know.
0: Oeh, even kijken of jullie weten te raden. Laat het me weten via de NPO Luister app. Ga ik ondertussen even je speakers testen met nummer 38 in de lijst.

Salt en Peppa, Eve, Nicki Minaj en nieuwkomer Doechii. En de vrouw die je natuurlijk net hoorde in de uithaal. Brian en Lisa die waren er als een razende bij. Jessie herkende hem ook gelijk. Ze zegt, ja, hier gingen we altijd los op, joh, tijdens Asian parties in Brothers in Bunnik. Die herkende de track gelijk die ik maar een paar seconden liet horen. Even kijken of jij hem ook herkent. Het ging om deze track. Even kijken, wat is hier? Let me know. Ja, dit is de vrouw die als eerste vrouwelijke rapper ooit werd opgenomen in The Rock'n'Roll Hall of Fame. En besef, deze track was ongehoord, hè, in die tijd. Iedereen kwam met dezelfde beats en samples. Kwamen zij in Timbaland met deze Indiaanse instrumenten op de beat? Keihard!

Deze track wel live gehoord bij North Sea Jazz. Vorige maand gaven we daar weekendkaartjes voor weg, hier bij Blend. Want dat is precies wat we hier doen, hè? Je niet alleen de beste hip-hop, R&B en soul geven, maar je er ook echt bij betrekken. Gratis kaartjes voor het grootste jazzfestival van het land, gewoon omdat je naar ons luistert. The Roots met Cody Chestnut, The Seed 2.0. En als we het toch over Blend hebben, mocht je net

een van de mooiste liefdesliedjes uit de hiphop, Dear Mama. Tupac op nummer 29 in de mooiste hiphoplijst van Nederland, de Hiphop Top 153.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hip-hop bestaat vandaag 53 jaar. En dat vieren we met de Hip-hop Top 153. Serginio.
2: Go hip-hop, go hip-hop.

Wel een classic op zijn naam. En een positie nummer 25 in de NPO Blend Hip-Hop 153. En dan gaan we nu door naar nummer 24. Lunas, I Got Five On It.

20 LL Cool J die mama zei, maar oma bedoelde. Alleen klonk dat minder goed op de track. De legendarische producer DJ Premier en Baldhead Slick, a.k.a. The King of Monotone Guru, vormden samen de groep Gangstar. Een paar maanden voor het uitkomen van de plaat overleed een van de meest talentvolle rappers Big L, die veel met Primo werkte. Vandaar dat het begin van de nummer 22 in de NPO Blend Hip Hop Top 153 begint met de volgende woorden.

0: met Back by Dope Demand. Ja, All Star Fresh had Herbie Hancock gewoon zelf benaderd voor de toestemming van de sample Wiggle Waggle. En tegen zijn verwachting in deed Herbie totaal niet moeilijk. Hij hoorde de track en hij zei van, luister dan, dit is zo dope. Jullie moeten dit gewoon uitbrengen. En toen kregen ze gewoon toestemming. En de rest is history. King B hoorde je met Back by Dope Demand op nummer 21 in de NPO Hip-Hop Top 153. Zometeen gaan we naar nummertje 19 van een legendarische rapper die helaas te vroeg is komen te overlijden. Maar eerst nummer 18 van Snoop Dogg. Dit is Gin and Juice.
1: I'm serious, what y'all think about?

verjaardagsfeestje van hip-hop. Op nummer 19 hoorde je DMX met Rough Riders Anthem. En nu gaan we eventjes terug naar 1988... toen Ice Cube, MC Ren, Eazy-E, Dr. Dre en DJ Jella de deur opentrapten. De track werd geweigerd op de radio, maar na 27 jaar kwam de release dan uiteindelijk toch door in een gelijknamige film in 2015 in de Amerikaanse top 40 en haalde het binnen een week miljoenen streams. Onder andere Marlon, Knoet, Roel en Niels en Elfien stuurden deze track in als een van de meest iconische hip-hop tracks ooit. N.W.A. met Straight Outta Compton. Dit is nummer 18.

0: van zijn album Winnen zonder strijd uit 2009... hoorde je op nummer 17 van de verjaardagsplaylist van hiphop. De NPO Blend Hiphop Top 153. Hey, ik weet niet van jou, maar ik ga super lekker. Ik hoop dat jij dat ook hebt hier zo.
1: Blend presents de Hiphop Top 153.
0: Een hele goede middag nog eventjes, hè. Hey, mijn naam is Serginho en ik zie dat de NPO Blend app lekker gaat. Lisa die zegt dat ze lekker gaat. Anthony die luistert vanuit Suriname zelfs. Shout-out naar jou. En ja, zo is het gewoon lekker vandaag, toch? Al die berichtjes die binnenkomen, dat vind ik altijd leuk. Dus als je een track voorbij hoort komen waar je een bepaalde anekdote bij hebt, ja, laat het dan eventjes weten. Ik vind verhalen altijd leuk om te ontvangen, dus deel dat ook met me. Nu, een liedje maken voor je ex-schoonmoeder. Ja, dan ben je wel echt een slijmbal, hè? Outkast deed dat in 2000 met Miss Jackson. De moeder van Andre 3000's ex, Erykah Badu. Daar maakte hij een track voor. En hij scoorde niet alleen een hit, maar ook punten bij de moeder van Erykah. Want ze vertelde later in een interview dat ze er super blij mee was. En dat is de nummer 16 in de NPO Blend Hip Hop Top 153. Miss Jackson, hoor je nu.

0: hoorde je op nummer 15, afkomstig van zijn album To Pimp a Butterfly uit 2015. Het werd een protestnummer door demonstranten in 2015 die spontaan het refrein begonnen te zingen. En Pharrell die heeft deze track geproduceerd. En hij zei erover dat hij spijt had zichzelf niet op de track te zetten als featuring. En ook het missen van de clipopname heeft hij heel veel spijt van.
1: You know, I was supposed to be featured on it. That's my voice on the chorus, obviously. Yep. Mm-hmm. But I don't know what was going on in my brain. I was like, no, I don't want to be featured. This is his moment. Mm. And I wasn't in the video. I don't know what I was thinking.
2: Do you regret?
1: Yeah, to this day.
0: Ja, soms is humble zijn je valkuil, hè. Want je had gewoon in de clip kunnen zitten, Pharrell. Your fault. Hey, je luistert naar de B-Day playlist van hip-hop. De NPO Blend Top 153 hip-hop. En vandaag is het namelijk 53 jaar geleden dat hip-hop ontstond op een feestje van DJ Kool Herc. Dus dat gaan we gewoon lekker vieren hier zo. Mijn naam is Serginho. En zometeen op 13e track die Busta Rhymes op de kaart zetten. Maar eerst een track van het volgens Apple Music allerbeste album ooit gemaakt. The Miseducation of Lauryn Hill. Lost Ones uit 1998 zou gaan over Wyclef Jean nadat de spanningen rondom de Fugees toenamen. Tegenwoordig

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Hip-hop bestaat vandaag 53 jaar. En dat vieren we met de Hip-hop Top 153. Serginio.
3: De belofte van Bad Boy Entertainment hoor je na M.

0: allerbeste hip-hop tracks ooit gemaakt. Mijn naam is Serginho en met jou vier ik de 53ste verjaardag van hip-hop. Op nummer 12 van de lijst hoorde je Eminem met Lose Yourself en Craig Mack, Biggie, LL Cool J en Busta Rhymes. Hoorde je op de remix van Flavor in je Ear uit 1994.
1: De beste hip-hop of all time hoor je in de hip-hop top 153 bij Blend.
0: Ja, het is een heerlijke lijst, hè. Ik ben aan het genieten en ik hoop jij ook. Want ja, als je al deze tracks zo back-to-back achter elkaar hoort, dan besef je wat er in die 53 jaar allemaal gebeurd is en hoe groot hip-hop eigenlijk is. Ja, heerlijk, man. Zometeen gaan we door naar nummer 9. Maar voordat we dat doen, gaan we naar het jaar 1993. Toen maakte de wereld kennis met Snoop Dogg, die op Dre's Nothing But A G-Thang sprong. En later zouden ze nog veel meer classics maken.

0: Brad Left Eye en Angie Martinez met Not Tonight, de remix.
1: Ben presents de hip-hop top 153.
0: Ja, van radio DJ naar MC. Ja, Angie Martinez deed het. Haar vrijdagavondprogramma op de zender Hot 97 heette Ladies Night. En daar ontstond het idee voor de remix in 1997... nadat KRS-One haar had aangemoedigd te gaan rappen. En het werd niet alleen een hit daar, maar ook in Europa en Nederland haalde het de hitlijsten. Dus deze track heeft het echt supergoed gedaan. Het is vandaag 11 augustus en dat betekent dat er een jarige is. En die jarige heet hip-hop. Het ontstond vandaag precies 53 jaar geleden op een huisfeestje van DJ Kool Herc. En dat viert NPO Blend met de 153 meest iconische hip-hop tracks ever. Mijn naam is Serginho en samen met jou naderen we de top 3. En van de laatste 8 tracks in de lijst zijn er 2 Nederlandse tracks, maar liefst 7 tracks uit de jaren 90 en 1 track over maar niemand met niemand minder dan 99 problemen. En dat is een track die je waarschijnlijk wel moet kennen als je een beetje een hip-hop liefhebber bent. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst op nummer 8 in de hip-hop top 153 op NPO Blend, de soundtrack van de film Dangerous Minds uit 1995. Jennifer, Chris en Meltem zijn een paar namen die deze track hebben doorgestuurd via NPOBlend.nl. Dus ik hoop dat je gaat genieten. Coolio en LV met Gangsta's Paradise. Dit is NPO Blend.

Vet, tijdens de opname van Illmatic, het legendarische album van Nas, was hij gewoon nog een tiener, besef. Maar hij rapte toen al als een veteraan. En afkomstig van het album is The World Is Yours uit 1994. Op nummer 7 in de NPO Blend Hip-Hop Top 153. 10 jaar later had hij de legendarische beef met JC, waar onder andere Ether uit voortkwam. Ik weet niet of je die track nog kan herinneren, maar dat was wel echt een killer van een diss track. JC maakte in die tijd wel een classic album met The Black Album, samen met producer Rick Rubin. En van dat album hebben we op nummer 6 staan 99%.

En in het kader van de verjaardag van hiphop hoor jij de allerbeste hiphop ooit gemaakt in de NPO Blend Hiphop Top 153. The Anonymous, Miss, Shyrock en G-Boa die brachten in 1998 met een sound die je niet eerder hoorde. Hip-hop, reggae en dancehall invloeden gecombineerd. Met Cocktail stonden ze 10 weken in de top 40 en het album Documents. Met hits als You Wait en Renaissance en dus ook Cocktail. Maar hip-hop in Nederland zou niet hetzelfde zijn zonder één track. En niemand wilde dit nummer in het Nederlands maar met een Amerikaanse flow uitbrengen. En dus besloot artiestenmanager Kees de Koning zelf maar een label op te zetten. En toen ontstond Top Notch. Ja, de jaren erna zou het uitgroeien tot het grootste label in Nederland, waar ook Postman zijn muziek uitbracht. En dat zou allemaal niet gebeurd zijn zonder de nummer 4 in de NPO Blend Hip Hop Top 50. Ik heb het over X-Tins met Spraakwater. Legendary tune.

Op nummer 3, Juicy van Biggie uit 1994. Grappig genoeg wilde hij in eerste instantie niks weten van deze gladde sound. En moest hij echt overtuigd worden door Diddy om de track op te nemen. Uiteindelijk een goede beslissing, want jaren later was deze sound gewoon de standaard. Dus zo zie je maar dat je soms gewoon eventjes een beetje uit je comfortzone moet stappen. Hey, Tupac kwam in 1995 uit de gevangenis als Dead Row-artiest en dropte bijna gelijk daarna deze single met Dr. Dre. Dat werd een hit, stond wekenlang op nummer 1 in de hitlijsten en introduceerde Tupac meteen bij een groter publiek. Carlos, Jim, Matteo en Liam stemden onder andere op deze track. En het was helaas net niet genoeg om de nummer 1 te worden. Maar het is wel echt een heerlijke classic.

0: 153.
1: En dan nu de track die ontstond op een slaapkamer in Queensbridge, New York, en uitgroeide tot een van de meest iconische hip-hop tracks aller tijden. Havoc, de helft van Mobb Deep, vertelt hoe een bestaande track van de grond af aan opnieuw opgebouwd werd. En dat was Shook Ones Part 1. Deze track moest een nieuw leven krijgen.
2: We had just secured the deal with the Loud Records. And it was like our second shot. But after the first record deal that didn't go so well, it inspired us. You know what I mean? It made us more hungry. You know what I mean? Because we knew we had something.
1: En of ze toen al iets hadden, dat hadden ze zeker. Want deze beat werd wereldwijd gebruikt door rappers voor freestyles en rap battles. En wordt vandaag de dag gezien als cultureel erfgoed.
2: You know, I couldn't tell if I was making a dope beat or not. I didn't know. You know, I'm still a new producer at that point. But something just lit up in everybody's eyes when they heard this beat. They was like, yo, like, this is crazy. I was like, okay, cool, you know what I mean?
1: Ja, deze track bestaat uit meerdere samples, maar toen ging je niet even naar YouTube of Spotify om samples te vinden. Dus waar haalde Havoc die samples dan vandaan?
2: I had a whole bunch of records on my floor, a bunch of scratched up vinyls from some of Prodigy's grandfather's collection, some from my father's collection, because he, you know, used to DJ in the house just for fun. And one of the records I happened to pick up was Herbie Hancock, Jessica.
3: Als 90s hip-hop liefhebber misschien wel de meest pure hip-hop tune ooit. Hij is rauw, hij is simpel, hij is doeltreffend. Ja, het is gewoon een anthem wat dat betreft.
4: Hey, Cedric hier. Ik vind vooral de manier waarop Havoc het geluid van het gasfornuis perfect laat overlopen in de beat fantastisch. En dan begint het rappen ook nog eens op een oneven maat, wat het nummer voor mij extra uniek maakt. Groetjes, Cedric.
2: En on EPS Plus, when you sample into it, it's like a keyboard. You could move up and down the keys and change the pitch of the sample. And if you listen closely, you can hear the pop in the records. That's how you know the records is really on the floor.
1: Ja, in 53 jaar hiphop is er een hoop gebeurd. Er is nog meer goede muziek gemaakt. Eigenlijk is het bijna onmogelijk om een nummer 1 aan te wijzen. Maar misschien ook niet, want bijna elke hiphop liefhebber heeft deze track op zijn minst wel in zijn top 3 staan. Dank voor het aanleveren van jouw suggesties voor de lijst van de afgelopen weken. En dat is uiteindelijk tot geleid dat deze lijst tot stand is gekomen. Dus een dikke shout-out naar jou. Op nummer 1, de

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de

0: and soul. Blend. 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: morningshow op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
1: Dit is toch een signalenkamer van reële dreiging voor de meesten en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de meesten in de bus. Dat we zeggen van ja, dan mag we de ME inzetten.
0: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
2: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
0: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Blend.
1: Like that.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
1: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers dit horen, terwijl ze op vakantie zijn.
0: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Q, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Blend. 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog, het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.